0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, vraag het DA.
2: 43 Metro.
1: 43.
2: 10-8 for shift, good morning.
1: Good morning, 589. Thank you.